Veien er vel så omforbedlet. Skal se koppen her i seg nye. Asse blitt med nere, asse blitt. Fra de reiser her mere kje. Vær i faen meg verfa. Sett jeg hodt opp hjemme skuld. Sla ned i dyren seg gesicht til. Sonder om gjeste grut. Buiten was het onweer. Die rivieren volle vloed. Die reizigers durf die water aan. Het bruis en maal in woed. Die kapkar en die peren zink. En zijn familie werd verdrunk.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

bij die vierde weg en die vent. Hier was pracht in taal, pluimpaleizen, kazerns in wiel, schatrijk huizen, kan een land

Lang mij zal weer staan na je oor. Ik voel mijn hart vinniger klop. Daar waar jij gaat, mijn pop.

0: Mooi.
1: Datum kan maar net zo wel. Enige datum wees. Mis blij als die cellen. Voor en na dat hele.

liefste drink ek graag bier. Bedelaar sleep voorbij. Uber metro man neem my selfie. Een taxi vuvuzela's blaas voorbij. My koffie by die straatcafé staan koud onaangeraak. My courant die leen nog een kant, ongelees, onopgemaak. Kom vir een virtuele reis na een wonklang paradijs. En een brieso is een soetsag stilte, maar dier die blare suis.

36. En die Tsitsikama, trek van bij het water in die Tsitsikama. Vroeger of later, daar is geen zin, dat kan verdwijnen in die hart van de tuin van Eden.

advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Want ek glo nie enig iemand wil op koue kole braai nie. Oeh, en as jy een braaibroekie opsit en ons koue kole, nee, dit werk glad nie vir my nie, hoor, glad nie. Maar nie te min, ons kan nog lekker hier, so sien jy nou, as ek alweer is vir een braaibroekie. Ai. Nie te min, ons kan lekker hier op die Grootpak Breakfast. Ek is Lise Marie, ek vat julle deur tot so net voor 9 vanochtend, voordat ek oorgee aan Jacques Kilian, wat in is vir die JKB, die Jacques Kilian Branch. Hy gaan soms jou kaart tot so 12 uur vandag toe. Dan natuurlijk het ons middag samen sein met Etienne Kalitz, die deertrek Big Nick is in tussen 3 en 6. En vanavond is ek ongelukkig nie in vir klein Saterdag nie, maar Nelis Meiring Brits is in tussen 6 en 9 om julle op een rondom talie rits te neem. So bly ingeskakel vir daai ene. Verder net lekker muziek soos net jou lekker luisterstasie kan. En omdat ek nou lis is vir het, hier gaat ons.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

bert op zaal. Ja, ze kan de kudebo eten. Maar als je boter aan je benen of je bijten kan, dat is voor mij kardinaal. Ja, pa, eten wel het glas. Zeker heb

voor mij, Katrina? Is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laatkomerij. Zeg voor mij, Katrina.

wat braai. Iewers langs die bronkos braai dam. Daar is mielies en soesaties in een bak slaai. Braai broodjies met tomatiekaas en ham. En die manne staan in speedo's om die vierkie in bespiegel. Oor die hanne en die ossie en die kiwi. Wie was die beste kaptein, John Smith of Corny Krieger? En al wonder nou hoe gaan met ek en Stevie. Hulle imagine hoe ons keier, hoe ons girls op chat met ons raflooks en ons Afrika accent. Hoe ons oudtijdse gebouwen en museums verken, Brussel, Brugge en Parijs en ook Gent. Maar iewers in Europa en een grijsarige stad sit een bang Zuid-Afrikaner in het dak. Hy mis een milie en een stroper, sy Jack Russell en sy kat in een somer warm Afrika somsak.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Etienne Collins op Leicester FM.
1: Zeg gegroeid dat poëzie was die basis van verdraagzaamheid.

Die klanke van 'n snotkop en hy gee vir ons koel soos Koos Kombuis. Net voor het ene Jacobs met Wolraad Woltemar en Cordelia gee vir ons mal in jou kop. Tijd is oor 25 minuten voor 3 amper tijd om te groet. Biekniek staan recht met die Biekniek Drive en hy van die stuurwiel oor by my en my hou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel op Luister FM, ek groet net.

Jennifer Rush, Ring of Ice, luister in film, lekker muziek, Christa Visser, Skopting af met chocolate sigarette. Goeiemiddag, is Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive, dis een wille woensdag en is goed om saam met jou te wees. Ons is saam tot so net voor 6 op die woensdag, die 30ste September, oei, is al omtrent voorbij, nee, amper daar. Ons gaan lekker saam kyk, weer om die draai sportnies topic ook natuurlijk. Ons het ook jou kiekie kyk, handstaf, en natuurlijk, dis een wille woensdag, so raai die lawaai, saam met Mark Marshall, en sy is ook saam met ons nie, en ons kyk een bykie saam, ek sien daar op Facebook, op Sandula Conservation, hy het een boomslang, een lekker groot boomslang gevang, een bykie vroeger vandag, gaan kyk na die video, en die foto's van hoe die slang lyk. So ek denk dat ons gaan daarvan hoor, as hy later by ons aansluit. Maar vanaf ons aan met jou muziek, jou weerlee om die radies by die West, sy sê, ek wil net dans.

20 Gramstad, 1331 Jeffreys Bay, 1626 Mtata, 925 Port Elfred, 1525 Port Elizabeth, 1527 Port St. John's, 1525 Queenstown, 1024 en uit Den Haag, 1530. Dit is jou weerdinge vir môre, donderdag die 1 Oktober.

0: Toto, hold the line. Het is Leeson FM, Big Nick samen met jou. Hou je die lijn, is je rustig. Als je de haan in kar is, en iemand is starig voor je, of niet. Hi Nick. Hallo Esther. Weet je, als iemand onder die spoed rijdt, daar mag, wat hij daar mag rijden, en ek is hastig, dan gebruik ik mijn flikker en ek gaan voorbij, als het veilig is. Soms jaag een persoon voorbij jou, dan stop je samen met die verkeerslig geduld. Esther, ek denk die strategie is, als je die persoon gaan voorbijvat en je is nou ongeduldig, maak zeker, je kan voor ver en toe sien, dat jy nie langs hulle stop of nabij hulle stop nie, want dan voel jy ook maar nou net, een bietjie snaaks. Ek nou weer, starig rij voor me is irriterend, maar ek wil ook nie vat om achter een groter motor, een bakkie of iets te rij, en dan kan ek niks verder sien nie. Ek wil altijd sien wat aangaan in die verkeer. Ek is een baie veilige bestuurder, nog nooit in een ongeluk gewees nie, so ek moet kan sien, so as nie van die groot dinge voor me is, dan raak ek ook geïrriteerd, vader weet, of jy nou starig rij of vinnig. Dag sê, ek weet net daar die taal wat mense, wat die mense sê, dan wys hulle die middelvinger. Dan sê mense ook, kan jy nie vinnig ry nie, kyk nie. Ek vra altyd, waar wil jy heen toe gaan, en waar toe gaan jy in die lewe?
1: O, dat irriteer my. Ek vat die naam, so sê, ek sit voet in die hoek om verby te kom, as ek haastig is om by die plek uit te kom, dat irriteer my. Vooral wanneer hulle nog met cellfone en GPS. Dat maak enig een kwaad.
0: Dankie, Roel, weet jy wat nie? En dan in die ochende op pad werk, want ek is miskien een bietjie stijf vir tyd en ek is bang ek gaan laat wees. Dan sê ek altijd vir myself, aan die einde as ek al kom by die werk, en sê ek ook, ach, weet jy wat, ek sal net morgenochtend seker maak, ek staan een bietjie vroeger op.

0: Luister FM.
1: Het jou ooit gewonder, wat is niks? En waar is nergens? Waar kom die westewind vandaan? En waar gaan die son as het ondergaan? Is daar waar die stilte is, jou hoor laat suis? En jy vergeet van die wereldse gedruis?

0: Om alles op te som, wil ik jou een advies. Ik smaak een stuk en kom ons raak gekuis. Are you wise?
1: Jy onthou hoe jy hierdie kant geloop het? Yes. Nou draai vir my lekker om en dan loop jy weer aan die ander kant toe. Great. Bye.

daar was een houtkruis. Een redder aan een houtkruis vastgeslagen. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik zijn. Ik onthou voor David, voor die ark het hij gedans en juich na die kruis van Jesus. Hoe zal ons kan handen vouwen zwijg, want daar was een houtkruis. Ja, redder aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis.

Visel mij gitaar, se snaar afbreek. Visel mij kai gitaar, se snaar afbreek. Visel mij

as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pijn nie. Door die spijkers, door die bloed, daar die houtkruis kraak. Want daar was een houtkruis, ja, redder aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis, en daarom sal ek sal. Want daar was een houtkruis, ja, redder aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.